een nieuwe bijspeler. Willen ze een bijspeler voor de verwending der constructie kalau of dat when voor de zetse die een oorzaakje weerpunsbeziehung als drukken. Kalau kekurangan makanan, tukek akan memangsa tukek lain. Kalau kekurangan makanan, tukek akan memangsa tukek lain. Of diet by futtermangel driven de jungtiere under de jungtiere aan. Kalau kamu datang terlambat, kamu akan tertinggal pesawat. Kalau kamu datang terlambat, kamu akan tertinggal pesawat. Of diet when ze too spät ankommen, werden ze ihren Flug verpassen.

Jakarta, DBS Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via Korte Golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Hallo luisteraars, zijn we weer terug in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herniani en zal u voor de volgende 60 minuten vergezellen met de nieuwste informaties uit Indonesië en ook de popliedjes van Indonesië. We hebben ook veel informaties over tradities van Indonesië, de culturen enzovoort. Dus blijf naar ons te luisteren. Op 3325 kHz en ook 4755 kHz op uw radioapparaat en ook via streaming op woinews.id en RRI Digitaal. Maar luisteraars, gaan we eerst naar het nieuws. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Indonesië roept de organisatie of islamistische coöperaties of de OIC op om concrete en duurzame maatregelen te nemen tegen Israël en de rechten van de Palestijnen te verdedigen. Dat zei vice-minister van Buitenlandse Zaken Anis Mata tijdens een buitengewone vergadering van de OIC in Jeddah, Saudi-Arabië. Hij vertegenwoordigde daar minister van Buitenlandse Zaken Sugiono. Indonesië veroordeelt het aanhoudende geweld en de schendingen van het internationaal recht door Israël, waaronder de uitbreiding van illegale nederzettingen, de annexatie van Palestijnse

gunstige financieringsmogelijkheden. Tijdens de Dalantara Housing Expo 2026 van 27 tot en met 30 augustus worden ruim 120.000 woningen aangeboden door meer dan 130 staats- en particuliere ontwikkelaars. Daarvan zijn 600.611 woningen bestemd voor mensen met een laag inkomen. Indonesië en Nieuw-Zeeland willen hun samenwerking op het gebied van voedselzekerheid en duurzame energie uitbreiden. Dat hebben beide landen besproken tijdens de 13e Joint Ministerial Commission in Auckland. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Sugiono, sprak daar met zijn Nieuw-Zeelandse collega Winston Peters over landbouw, veeteelt en het verhogen van voedselproductie. Ook willen beide landen meer samenwerken op het gebied van geothermie en zonne-energie in Indonesië. Verder zijn afspraken gemaakt over handel en onderwijs, waaronder meer studiebeurzen voor Indonesische studenten. De gesprekken zijn ook onderdeel van de voorbereidingen voor de viering van 17 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Nieuw-Zeeland in 2028. En luisteraars, dat was het nieuws.

Beste luisteraars, de Natuurbeschermingsdienst van Lampung, de BKSDA, benadrukt dat het verboden is voor inwoners en toeristen om activiteiten te ondernemen in het beschermde zone rond de Anak Krakatau. Het verbod is ingesteld om het natuurgebied te beschermen en tegelijkertijd de veiligheid van mensen te waarborgen vanwege de mogelijke gevaren van vulkanische activiteit. BKSDA-medewerker Suyadi riep zondag in Zuid-Lampung vissers en toeristen op om zich aan de vastgestelde zongrenzen te houden en verboden gebieden niet te betreden. Volgens hem is de Anak Krakatau een beschermd gebied met speciale regels en mogelijke gevaren die niet mogen worden onderschat. Ondertussen zal de waterpolitie van politie in Zuid-Lampung doorgaan met gezamenlijke patrouille in de wateren rond de Anak Krakatau. De patrouille zijn bedoeld om te voorkomen dat inwoners en toeristen verboden gebieden binnengaan en om erop toe te zien dat de veiligheidszone wordt gerespecteerd. Inwoners, vissers en toeristen worden ook opgeroepen om altijd de informatie en aanwijzingen van de bevoegde instanties over de situatie rond de Anak Krakatau te volgen voordat ze activiteiten in het gebied ondernemen.

Wer ist er wohl denn? Hij speelde een belangrijke rol bij het handhaven van de Indonesische onafhankelijkheid. Hij stond bekend als een figuur vol revolutionaire geest en consistent in zijn verzet tegen de kolonisatoren. Voorbeelden van zijn houding zijn zijn strijd via agitatie en propaganda, zijn toespraken die erin slaagden de geest van de jongeren en santri aan te wakkeren, zijn moed om de kolonisatoren te weerstaan, zijn blik van onafhankelijkheid en creativiteit in het formuleren van strijdstrategieën en zijn blijk van eerlijkheid en integriteit. Dit zijn de wijze woorden van een nationale held, een strijder voor de Indonesische onafhankelijkheid. Iemand kan alleen als groot worden beschouwd als hij in staat is de wereld tot een betere plek te maken. Bung Tomo.

0: Laser Golden.
1: Voice of Indonesia.
2: Mr. Los Rars, this is Kier, Los Ren Werner, the Marlos. And Soul Trio Altrabaya dat de Indonesische muziek sound naar het internationale podium heeft gebracht. Het nummer Boru is bijzonder, omdat het volledig in het Bataks is gezongen. De taal die verbonden is met de familieachtergrond van de zangeres Natasha Sianturi. Met dit nummer brengt ze de Marlos niet alleen een warme, soulvolle groove, maar ook hun identiteit en cultureel erfgoed samen in hun muziek. Dit is Boru van The Marlos.

Listeners, wist u dat Indonesië een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld is, met een grote variatie aan soorten en unieke smaken? De Indonesische koffieindustrie is inmiddels veel meer dan alleen een lifestyle. De sector groeit snel en is uitgegroeid tot een belangrijke motor van de economie. De succesvolle edities in Surabaya en Medan de afgelopen maanden komt de prestigieuze koffiebeurs Indonesia Coffee Expo of ICX Jakarta 2026 binnenkort aan bij het hoogtepunt. Van 4 tot en met 6 september vindt het evenement plaats in Jakarta International Convention Center at GICC in Senayan. Het thema van dit jaar is Brewing Business Shaping Lifestyle and Coffee Excellence. Met dit thema worden zowel professionals uit de koffieindustrie als de koffieliefhebbers uitgenodigd om samen het Indonesische koffie-ecosysteem van begin tot eind te versterken. Wat Indonesia Coffee Expo dit jaar extra bijzonder maakt, is de ambitie om meer dan 10.000 bezoekers te verwelkomen, samen met 75 ton aangevende lokale en internationale merken. De beurs moet bovendien een omzet van zo'n 4 miljard rupiah opleveren. Bezoekers kunnen er niet alleen verschillende producten bekijken, maar ook zakelijke contacten leggen, netwerken en deelnemen aan interactieve educatieve activiteiten. Een van de belangrijkste programma's onderdelen is het Indonesia Barista Championship of the IBRC Region in Jakarta. Dat is een wedstrijd waarin de beste baristas van het land worden geselecteerd. Daarnaast zijn er de zogenoemde Brew Talks met gesprekken en discussies over koffie en de Coffee Rave Party. Daar kunnen bezoekers genieten van muziek, verschillende soorten koffie proeven tijdens koffie sampling en rechtstreeks koffie geserveerd krijgen door bekende koffiemakers. Lijkt het leuk om de Indonesia Coffee Expo Jakarta 2026 zelf mee te maken? Dan kunt u uw ticket reserveren via de officiële website indonesiacoffeeexpo.com.

0: Voice of Indonesia.
1: Mr. Listeners, Indonesia is in when the London Metropolitan Diversiteit on the sea parches. Van de zes in vierde soorten die wereldwijd bekend zijn, komen er 13 voor in de Indonesische wateren. 8 daarvan hebben economische waarde en worden verhandeld. De andere 5 behoren tot de kleine zeepaardjes, de zogenoemde de pygmy seahorses. En om de verschillende soorten goed te kunnen herkennen, wordt gekeken naar uiterlijke kenmerken. Denk bijvoorbeeld aan de lichaamsvorm, de aanwezigheid van stekels, de botten rond de neus en de wangen, de kroon op de kop en bepaalde patronen op het lichaam. Deze identificatietechnieken werden besproken tijdens een workshop over het identificeren, meten en monitoren van zeepaardjes. Die werd op 26 augustus in Jakarta georganiseerd door BRIN samen met Project Seahorse van de University of British Columbia. Hoewel zeepaardjes economisch veel waarde hebben, worden ze nog niet apart geregistreerd in de nationale visserijstatistieken. Bovendien worden de meeste zeepaardjes die door vissers worden gevangen nog altijd als bijvangst of bycatch binnengehaald. BRIN pleit daarom voor een systematische verzameling van gegevens. Daarbij gaat onder meer om de locatie en hoeveelheid van de vangst, de grootte van de dieren en visserijinspanning. Die gegevens zijn belangrijk om beter in beeld te krijgen hoeveel zeepaardjes Indonesië heeft en om de soorten op nationaal en internationaal niveau beter te kunnen beheren en beschermen.

Thanks fun and erfaring met Voice of Indonesia. Bekijk live uitzendingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws, allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

0: Voice of Indonesia.
1: Mr. Lesterar, Desekir, Lostren, Bernard, Gemintang. A number van Tohpati that in 2005 voor het eerst bekend werd door Andien. Nu is het nummer opnieuw uitgebracht, dit keer met de stem van Siska Saras. En een Friese uptempo en speelse sound met invloeden uit jazz, bossa nova en samba. Voor Siska heeft Gemintang bovendien een speciale betekenis, omdat ze het nummer al sinds haar jeugd kent. En luisteraars, dit is Gemintang in de nieuwste versie van Siska Saras en Tohpati. Veel luisterplezier.

0: Voice of Indonesia.
1: Beste luisteraars, we are North Sumatra denkt, denk misschien vooral aan de Tobameer en Medan. Maar er is nog een bijzondere historische plek die zeker een bezoek waard is. Het Bahal Tempelcomplex in het district Padang Lawas Utara. De tempels staan bij de lokale bevolking ook bekend als Biaro Bahal of Candi Portibi. Het gaat om een boeddhistische tempelcomplex uit Vajrayana tradities dat vermoedelijk in de 11e eeuw is gebouwd. Candi Bahal maakt deel uit van het netwerk van 26 tempels in de regio Padang Lawas. De tempels worden in verband gebracht met het koninkrijk Panai, dat onder de invloedssfeer van het Sriwijaya Rijk stond. Die hoofdgebouwen, Bahal 1, 2 en 3, zijn gerestaureerd en kunnen door bezoekers worden bezichtigd. Bahal 1 is daarvan de grootste en meest indrukwekkende tempel. Wat opvallend is dat het complex niet alleen boeddhistische kenmerken heeft, maar ook verschillende hindoeïstische elementen. Dat laat zien dat verschillende religieuze tradities in Indonesië archipel eeuwen geleden al naast elkaar bestonden. Ook vandaag de dag wordt Candi Bahal nog gebruikt voor de viering van Waisak, waardoor de spirituele functies van deze plek na meer dan 11 eeuwen nog altijd voortleeft. Voor bezoekers biedt Candi Bahal een rustige omgeving, oude rode bakstenen, architectuur en reliefs en ornamenten die van dichtbij te bekijken zijn. Er zijn ook voorzieningen zoals jungle track, een cafetaria en een ontmoetingsruimte. De tempel liggen in het dorp Bahal in het district Portibi en zijn dagelijks geopend van 8 uur 's ochtends tot 5 uur 's middag. Een toegangskaartje kost ongeveer ₹5.000 per persoon. Vanaf Padang Serimpuan duurt de reis naar Candi Bahal ongeveer 3 uur. Vanaf Medan kan de reis afhankelijk van de route van de wegomstandigheden 6 tot 12 uur duren. Het is dus een flinke reis, maar bezoekers krijgen er wel de kans voor terug om de sporen van een beschaving uit de 11e eeuw met eigen ogen te zien, midden in Noord-Sumatra.

Voice of Indonesia, the international outstanding van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen. Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Pista, The Session, De Wonderen van Indonesië, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

luisteraars, dat was onze uitzending voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media. Op Instagram en TikTok, VOI_official. En ook op onze Facebook fanpage, The Voice of Indonesia. Daar kunt u informaties uitwisselen met de andere luisteraars van Voice of Indonesia. En ook connecting with us. En luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik neem afscheid. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Tot morgen!